0: Nendoi eng perietap kolenjin.
1: Panda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany akegere sait akigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.

0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandaptai eng emenyo, Emo FM.